pet erop. En oors wil te herkennen on het gesoep en het gerop. Maar skonken wie dat skriet, langs de mediterranee. Maar de klompen uit, nou dan sjocht ze net in zee.

Moin die Völkens en hartlich welkom. Jam hier Friesfunk, maar Gerry Funk bij het Mikrofon. En die freut hem natuurlijk dat de nächsten Mayam Tupe verbrengen kon. Ja, zoals Oldens heeft het Radio van de Forstewol. En thematisch gongt het Dilling, ja, amt ver grote frasche der Verklorik. Glixenlein, Mörtur. Nu hol ik mijn kaffe, jam ja wahrscheinlich ook en dan drauf in de hier Glix wieder. Bitte eine Leitmusik so aus heute.

de pet erop. En ons wil te herkennen on het gesoep en het geroep. Maar skonken wie dat skriet langs de Mediterranee. Maar de klompen uit, nou dan sjocht ze net in zee.